straggy met mij mee. Ik kom, kijk maar weg. Ik heb niet alles gezien. Tennis laufen en hasen. Ze laufen met offene Augen, maar ze sehen niks. Gleich in een diebe.